U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

0: Stockholm. Minus 3 degrees. My witness.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Frankrijk is er veel ophef over de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van moslimterrorist Mohamed Bakali. Die zit in ons land in de cel. Bakali was het logistieke brein achter de terreuraanslagen in Parijs in 2015. De Franse minister van Justitie uit zijn verontwaardiging in een brief aan zijn Belgische collega Annelies Verlinde. Die heeft al geantwoord dat de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort volledig autonoom beslist over de vrijlating en dat de politiek daar geen vat op heeft. Bakali heeft de Belgische nationaliteit en wilde hier zijn straf uitzitten. In België kom je al na een derde van de totale straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw uit Bree in Limburg, die daar een loods verhuurde met daarin een gigantisch drugslab, blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook 4 mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de Balie van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het Assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de derde Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden. Veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: in de auto.
1: Hier hoor je 24 uur per dag gezellige radio. VBLO.
2: Wat, hop, zin, dan, hond, nee, hoorn, dan. Als dat dier nog langer duurt, wat dat dier rap gedaan, ze zullen wat, hop, zin, dan, hond, nee, hoorn, dan. Lacht dat zere stel en oos, het duurt

Sverige sitt. Va, hopp, sin, da, hopp, ni, hon, da. Als dat dier nog langer duurt, wat dat dier opgedoen zien zullen. Va, hopp, sin, da, hopp, ni, hon, da. Laat dat zere stel onnozelen tut, flut, zera.

gang. Hva hot sin den hot ni hon den Hos dat dier nog langer duurt tot dat dier aan gedozen zullen. Hva hot sin den hot ni hon den

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op...

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Frankrijk is er veel ophef over de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van moslimterrorist Mohamed Bakali. Die zit in ons land in de cel. Bakali was het logistieke brein achter de terreuraanslagen in Parijs in 2015. De Franse minister van Justitie uit zijn verontwaardiging in een brief aan zijn Belgische collega Annelies Verlinde. Die heeft al geantwoord dat de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort volledig autonoom beslist over de vrijlating en dat de politiek daar geen vat op heeft. Bakali heeft de Belgische nationaliteit en wilde hier zijn straf uitzitten. In België kom je al na een derde van de totale straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw uit Bree in Limburg die daar een loods verhuurde met daarin een gigantisch drugslab blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook vier mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de balie van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de derde Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden. Veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dat zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Ah, echt?
3: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed. Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezing in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op mekaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost. In de Rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw medailles behaald. Bij de tijdrit voor de vrouwen haalde Jana de Kruijenaar zilver. Bij de junioren pakte Vic de Smet ook zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Nederlandstalig, echte vrijdag.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed. Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezing in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt het vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost. In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen, ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw medailles behaald. Bij de tijdrit voor de vrouwen haalde Jana de Kruijenaar zilver. Bij de junioren pakte Vic de Smet ook zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
3: We'll see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
2: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezingen in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
4: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power. And by interest.
2: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen. Ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijenaar en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Nieuws uit je regio.
5: Meer dan 2000 Brugse gezinnen doen ook dit schooljaar een beroep op onderwijschecks van de stad. Die helpen om de schoolfactuur betaalbaar te houden. De korting bedraagt €55 voor kleuters en €110 voor kinderen uit het lager en secundair onderwijs. De checks zijn er voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming, in budgetbeheer of schuldenregeling en voor pleeggezinnen. De korting wordt rechtstreeks van de schoolrekening afgetrokken. Een opvallende nieuwkomer in de haven van Zeebrugge. De Neoliner Origin, een vrachtschip dat grotendeels op windkracht vaart. Het Franse schip kan zo'n 130 containers en tot 400 wagens vervoeren. Het vaart vanuit Bretagne via Zeebrugge naar Canada en de Verenigde Staten. De Neoliner zal vanaf nu om de 5 weken in Zeebrugge aanmeren. Het is de eerste keer dat zo'n windgedreven cargoschip de haven aandoet. Leuk detail, je kan er ook als passagier een cabine boeken. Al valt er aan boord niet zoveel te beleven. 10 Roemeense beklaagden staan voor de rechtbank in Brugge terecht voor een reeks koperdiefstallen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze betrokken zijn bij 27 inbraken en 26 diefstallen. Daarbij werd minstens 92 ton koper buitgemaakt, goed voor ruim €750.000. Vooral spoorwegkabels werden geviseerd, met hinder voor het treinverkeer tot gevolg. Het parket vraagt celstraffen tot 5 jaar. Een 39-jarige man riskeert 14 maanden cel voor geweld en aanranding in Brugge. Volgens het parket betastte hij in december 2024 een 26-jarige vrouw en viel hij daarna ook andere vrouwen en kinderen lastig. De man werd opgepakt door de politie. Uit onderzoek bleek dat hij een jaar eerder al een vrouw van haar fiets had gesleurd. Zijn advocaten betwisten feiten niet. De rechtbank spreekt later een vonnis uit. En tot slot nog dit. Westtour zet 503 vrijwilligers in de bloemetjes die helpen om de fiets- en wandelroutes in West-Vlaanderen in topconditie te houden. Samen bewaken ze de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer aan routes. Jaarlijks melden de meters en peters zo'n 2.000 problemen of aandachtspunten op het terrein. Dankzij hun controles kunnen die snel worden aangepakt. Het vrijwilligersnetwerk van Westtour bestaat al sinds 1998.
0: We'll be right back.
6: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
7: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
6: Dina Rodriguez.

iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be. Nederlandstalig, echte vrijheid.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:15. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Maar daar zit een heel onzekere factor op en dat is de bewolking. Gisteren is die bewolking op sommige plekken veel te lang en veel te hardnekkig blijven hangen. En dat is een probleem dat je dikwijls ziet in het voor- en najaar. Onder hoge druk met een vochtige luchtlaag daartussen. Dan krijg je wolkenvelden waarvan het gedrag heel moeilijk te voorspellen is. En dat is ook vandaag weer zo. Vandaag zitten we weer met een zachte start van de dag. Het zuiden van de provincie, daar is het opgeklaard. In het noorden niet. En nu is de vraag van 1 miljoen weer. Gaan die wolken oplossen? Ja of nee? De verwachting is theoretisch dat ze verdwijnen. Praktisch is dat een ander verhaal en kunnen er echt wel wolkenvelden blijven hangen tot ja, de hele dag misschien eigenlijk wel. Dus die wolken, heel moeilijk verhaal. Mogelijk blijven er ook vandaag weer de hele dag wolkenpartijen hangen. Dus dat moeten we toch eventjes afwachten hoe dat precies gaat uitpakken. Temperaturen, die zijn zeker, die worden heel erg zacht. Maxima van 21, 22, 23 graden met een zwakke, latermatige wind uit een zuidwestelijke richting. Die kan in de loop van de dag, zeker aan de kust, vrij krachtig worden. Dus ja, een beetje van alles en nog wat om toch over te vertellen. En vooral die wolken, dat is vandaag de moeilijke factor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
3: We'll see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
2: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezingen in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op mekaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
4: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power. And by interest.
2: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen. Ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijenaren en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
5: Wel, zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dat zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Ah, echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda-comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
9: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
10: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

leven onder hoge drukgebieden. Dat betekent dat het rustig weer is. Dat betekent dat theoretisch er ook veel zon moet zijn. En die voeren ook telkens heel erg zachte lucht aan. Gisteren moeten we wel eventjes terugnemen, want de verklaring voor het weer van vandaag zit ook in het weer van gisteren. Gisteren hadden we eigenlijk veel te veel wolken om goed te zijn. Niet overal, op sommige plekken is de bewolking echt wel gebroken en is de zon flink doorgekomen, maar op andere plekken lukte dat niet en zijn de wolken eigenlijk de hele dag blijven hangen. Hoe dat komt? Wel omdat we met hoogdruk zitten. Hoogdruk betekent rustig weer. Als daaronder dan een soort van vochtige laag zit, en dat was het geval gisteren, ja, dan raakt dat niet opgelost door de zon. Die staat te laag rond deze periode van het jaar. En ook de wind speelde niet mee. En dan blijven die wolken hardnekkig hangen. Dat zou vandaag ook weer kunnen spelen, want de dag is begonnen met wolken in het noorden, opklaringen in het zuiden, en het zou best wel eens kunnen dat die wolken in het noorden opnieuw hardnekkig zijn, zich ook in de loop van de dag wel durven verspreiden. Dus ja, theoretisch moet het vandaag fors opklaren met veel zon. Praktisch zou dat wel eens een moeilijke zaak kunnen worden en is het niet onmogelijk dat de wolken hier en daar echt wel weer hardnekkig blijven haperen. We moeten het afwachten. Het wordt wel overal zacht. Temperaturen 21 tot 23 graden met een eerst zwakke zuidwestelijke wind. In de loop van de dag sterkt die aan en vanavond zou die zelfs tijdelijk vrij krachtig kunnen worden, zeker aan de kust. Vanavond vannacht dan trekt een zwakke storing door. Veel wolken, een druppel zou kunnen bij zachte minima van 12 tot 14 graden. En ook morgen zijn er eerst veel wolken, die lossen dan gaandeweg wel op, maar het kan wel een tijd gaan duren. Met maxima die iets lager zitten, vooraan de 20 graden dan. De dagen nadien houdt hetzelfde weer aan. Tot en met midden volgende week telkens heel veel zon. Al zitten er op sommige dagen wel wolken tussen. Soms is een staartje van een storing. En vooral hele zachte temperaturen. We gaan telkens tussen 20 en 25 graden uitkomen. Met verschillen van dag tot dag. Maar toch, het blijft ook droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York. Dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
3: We'll see what happens with that. We've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
2: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezingen in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt-het-vuren met Rusland over de aanvallen op mekaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
4: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power. And by interest.
2: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen. Ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijenaar en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Nieuws uit je regio.
5: Meer dan 2000 Brugse gezinnen doen ook dit schooljaar een beroep op onderwijschecks van de stad. Die helpen om de schoolfactuur betaalbaar te houden. De korting bedraagt €55 voor kleuters en €110 voor kinderen uit het lager en secundair onderwijs. De checks zijn er voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming, in budgetbeheer of schuldregeling en voor pleeggezinnen. De korting wordt rechtstreeks van de schoolrekening afgetrokken. Een opvallende nieuwkomer in de haven van Zeebrugge. De Neoliner Origin, een vrachtschip dat grotendeels op windkracht vaart. Het Franse schip kan zo'n 130 containers en tot 400 wagens vervoeren. Het vaart vanuit Bretagne via Zeebrugge naar Canada en de Verenigde Staten. De Neoliner zal vanaf nu om de 5 weken in Zeebrugge aanmeren. Het is de eerste keer dat zo'n windgedreven cargoschip de haven aandoet. Leuk detail, je kan er ook als passagier een cabine boeken. Al valt er aan boord niet zoveel te beleven. 10 Roemeense beklaagden staan voor de rechtbank in Brugge terecht voor een reeks koperdiefstallen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze betrokken zijn bij 27 inbraken en 26 diefstallen. Daarbij werd minstens 92 ton koper buitgemaakt, goed voor ruim €750.000. Vooral spoorwegkabels werden geviseerd, met hinder voor het treinverkeer tot gevolg. Het parket vraagt celstraffen tot 5 jaar. Een 39-jarige man riskeert 14 maanden cel voor geweld en aanranding in Brugge. Volgens het parket betastte hij in december 2024 een 26-jarige vrouw en viel hij daarna ook andere vrouwen en kinderen lastig. De man werd opgepakt door de politie. Uit onderzoek bleek dat hij een jaar eerder al een vrouw van haar fiets had gesleurd. Zijn advocaten betwisten feiten niet. De rechtbank spreekt later een vonnis uit. En tot slot nog dit. Westtour zet 503 vrijwilligers in de bloemetjes die helpen om de fiets- en wandelroutes in West-Vlaanderen in topconditie te houden. Samen bewaken ze de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer aan routes. Jaarlijks melden de meters en peters zo'n 2000 problemen of aandachtspunten op het terrein. Dankzij hun controles kunnen die snel worden aangepakt. Het vrijwilligersnetwerk van Westtour bestaat al sinds 1998.
6: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
7: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
6: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

Het tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van 8. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn, tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Maar daar zit een heel onzekere factor op en dat is de bewolking. Gisteren is die bewolking op sommige plekken veel te lang en veel te hardnekkig blijven hangen. En dat is een probleem dat je dikwijls ziet in het voor- en najaar. Onder hoge druk met een vochtige luchtlaag daartussen, dan krijg je wolkenvelden waarvan het gedrag heel moeilijk te voorspellen is. En dat is ook vandaag weer zo. Vandaag zitten we weer met een zachte start van de dag. Het zuiden van de provincie, daar is het opgeklaard, in het noorden niet. En nu is de vraag van 1 miljoen weer: gaan die wolken oplossen, ja of nee? De verwachting is theoretisch dat ze verdwijnen. Praktisch is dat een ander verhaal. En kunnen er echt wel wolkenvelden blijven hangen tot, ja, de hele dag misschien eigenlijk wel. Dus die wolken, heel moeilijk verhaal. Mogelijk blijven er ook vandaag weer de hele dag wolkenpartijen hangen. Dus dat moeten we toch eventjes afwachten hoe dat precies gaat uitpakken. Temperaturen, die zijn zeker, die worden heel erg zacht. Maxima van 21, 22, 23 graden met een zwakke, later matige wind uit een zuidwestelijke richting. Die kan in de loop van de dag, zeker aan de kust, vrij krachtig worden. Dus ja, een beetje van alles en nog wat om toch over te vertellen. En vooral die wolken, dat is vandaag de moeilijke factor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: VS en Iran hebben gesprekken gevoerd in New York, dat zegt Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde 3 uur en verliep goed.
2: We'll see what happens with that. We've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
1: Er komt binnenkort een nieuw gesprek. Iran zou onder meer het eind van de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van Iraanse tegoeden vragen. Trump zegt dat hij na de tussentijdse verkiezingen in november een akkoord verwacht. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben Donald Trump en Volodymyr Zelensky elkaar gesproken. Ook dat gesprek verliep positief, zegt de Oekraïense president. Hij is bereid tot een gedeeltelijk staakt het vuren met Rusland over de aanvallen op elkaars energie-infrastructuur. De VS en Oekraïne willen dat de oorlog tegen de winter zelfs helemaal stopt. En nog in New York heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, de VN, een gemeenschappelijk kompas genoemd. Zo noemde hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet zomaar het lot tussen twee landen. Als één grens met geweld wordt verlegd, is geen enkele grens nog helemaal veilig, zei Prévost.
3: When a border can be changed by force, every border becomes less secure. No one in this room needs reminding that international politics is shaped by power. And by interest.
1: In de rand zei Prévost ook nog dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda herstelt. Beide landen gaan opnieuw structureel overleggen. Ook over de meningsverschillen rond het conflict in Oost-Congo. Vakbonden en werkgevers in ons land hebben opnieuw geen akkoord bereikt over de loonvorming. Ze onderhandelen over de loonnormwet en de automatische loonindexering. De regering heeft namelijk gevraagd om daarover een advies uit te brengen. Het overleg gaat vandaag verder. Op het WK wielrennen in Canada heeft ons land opnieuw 2 medailles behaald. Bij de tijdrit voor de junioren haalden Jana de Kruijenaren en Vic de Smet zilver. Een zonnige dag en tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

leven onder hoge drukgebieden. Dat betekent dat het rustig weer is. Dat betekent dat theoretisch er ook veel zon moet zijn. En die voeren ook telkens heel erg zachte lucht aan. Gisteren moeten we wel eventjes terugnemen, want de verklaring voor het weer van vandaag zit ook in het weer van gisteren. Gisteren hadden we eigenlijk veel te veel wolken om goed te zijn. Niet overal, op sommige plekken is de bewolking echt wel gebroken en is de zon flink doorgekomen, maar op andere plekken lukte dat niet en zijn de wolken eigenlijk de hele dag blijven hangen. Hoe dat komt? Wel omdat we met hoogdruk zitten. Hoogdruk betekent rustig weer. Als daaronder dan een soort van vochtige laag zit, en dat was het geval gisteren, ja, dan raakt dat niet opgelost door de zon. Die staat te laag rond deze periode van het jaar. En ook de wind speelde niet mee. En dan blijven die wolken hardnekkig hangen. Dat zou vandaag ook weer kunnen spelen, want de dag is begonnen met wolken in het noorden, opklaringen in het zuiden, en het zou best wel eens kunnen dat die wolken in het noorden opnieuw hardnekkig zijn, zich ook in de loop van de dag wel durven verspreiden. Dus ja, theoretisch moet het vandaag fors opklaren met veel zon. Praktisch zou dat wel eens een moeilijke zaak kunnen worden en is het niet onmogelijk dat de wolken hier en daar echt wel weer hardnekkig blijven haperen. We moeten het afwachten. Het wordt wel overal zacht. Temperaturen 21 tot 23 graden met een eerst zwakke zuidwestelijke wind. In de loop van de dag sterkt die aan en vanavond zou die zelfs tijdelijk vrij krachtig kunnen worden, zeker aan de kust. Vanavond vannacht dan trekt een zwakke storing door. Veel wolken, een druppel zou kunnen bij zachte minima van 12 tot 14 graden. En ook morgen zijn er eerst veel wolken, die lossen dan gaandeweg wel op, maar het kan wel een tijd gaan duren met maxima die iets lager zitten, vooraan de 20 graden dan. De dagen nadien houdt hetzelfde weer aan. Tot en met midden volgende week telkens heel veel zon. Al zitten er op sommige dagen wel wolken tussen. Soms is een staartje van een storing. En vooral hele zachte temperaturen. We gaan telkens tussen 20 en 25 graden uitkomen. Met verschillen van dag tot dag. Maar toch, het blijft ook droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Roeselaren is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor beste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Biljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Nieuws uit je regio.
0: Meer dan 2000 Brugse gezinnen doen ook dit schooljaar een beroep op onderwijschecks van de stad. Die helpen om de schoolfactuur betaalbaar te houden. De korting bedraagt €55 voor kleuters en €110 voor kinderen uit het lager en secundair onderwijs. De checks zijn er voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming, in budgetbeheer of schuldenregeling en voor pleeggezinnen. De korting wordt rechtstreeks van de schoolrekening afgetrokken. Een opvallende nieuwkomer in de haven van Zeebrugge. De Neoliner Origin, een vrachtschip dat grotendeels op windkracht vaart. Het Franse schip kan zo'n 130 containers en tot 400 wagens vervoeren. Het vaart vanuit Bretagne via Zeebrugge naar Canada en de Verenigde Staten. De Neoliner zal vanaf nu om de 5 weken in Zeebrugge aanmeren. Het is de eerste keer dat zo'n windgedreven cargoschip de haven aandoet. Leuk detail, je kan er ook als passagier een cabine boeken. Al valt er aan boord niet zoveel te beleven. 10 Roemeense beklaagden staan voor de rechtbank in Brugge terecht voor een reeks koperdiefstallen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze betrokken zijn bij 27 inbraken en 26 diefstallen. Daarbij werd minstens 92 ton koper buitgemaakt, goed voor ruim €750.000. Vooral spoorwegkabels werden geviseerd, met hinder voor het treinverkeer tot gevolg. Het parket vraagt celstraffen tot 5 jaar. Een 39-jarige man riskeert 14 maanden cel voor geweld en aanranding in Brugge. Volgens het parket betastte hij in december 2024 een 26-jarige vrouw en viel hij daarna ook andere vrouwen en kinderen lastig. De man werd opgepakt door de politie. Uit onderzoek bleek dat hij een jaar eerder al een vrouw van haar fiets had gesleurd. Zijn advocaten betwisten feiten niet. De rechtbank spreekt later een vonnis uit. En tot slot nog dit. Westtour zet 503 vrijwilligers in de bloemetjes die helpen om de fiets- en wandelroutes in West-Vlaanderen in topconditie te houden. Samen bewaken ze de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer aan routes. Jaarlijks melden de meters en peters zo'n 2000 problemen of aandachtspunten op het terrein. Dankzij hun controles kunnen die snel worden aangepakt. Het vrijwilligersnetwerk van Westtour bestaat al sinds 1998.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
4: Dina Rodriguez.

the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
1: In Roeselaren is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
2: Nieuws uit je regio. In Roeselare is afgelopen nacht een man van 60 om het leven gekomen en dat bij een woningbrand. De brand ontstond rond 1:15 in een villa aan de Hoogleedse Steenweg. Bij aankomst zag de brandweer veel rook en troffen ze op de benedenverdieping een vrouw aan die niet meer zelfstandig naar buiten kon. De hulpdiensten konden haar redden. Ze had rook ingeademd en werd dan ook naar het ziekenhuis gebracht. Later werd in de slaapkamer een man gevonden. Voor hem kwam alle hulp helaas te laat. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Veurne blijft een 27-jarige man uit Ieper nog minstens een maand in de cel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige beleggingsfraude. Een criminele organisatie zou vanuit Cyprus valse advertenties met bekende Belgen en Nederlanders hebben verspreid. Slachtoffers werden naar professioneel ogende beleggingswebsites gelokt. Volgens het onderzoek werden ongeveer 200 Belgen en verschillende Nederlanders samen voor tientallen miljoenen euro's opgelicht. De verdachte werd op 7 juli in Ieper opgepakt. In Tielt is gisteren een reconstructie gehouden van de dood van een 39-jarige vrouw. Ze werd in mei vorig jaar levenloos aangetroffen in haar woning in Schuiverskapelle. Haar 42-jarige partner toonde tijdens de reconstructie hoe hij haar enkele klappen zou hebben gegeven. Hij ontkent verantwoordelijk te zijn voor haar dood. Volgens het parket verliep de reconstructie goed en werd de verdachte mee. In Brugge wordt de zogenoemde superdrone van de hulpverleningszone 1 niet langer ingezet bij incidenten. Met de drone kon de brandweer vanuit de lucht snel een overzicht geven, onder meer tijdens grote branden. Volgens de krant van West-Vlaanderen is de kostprijs echter te hoog geworden. Binnen de brandweer wordt betreurd dat het toestel verdwijnt, omdat het zijn nut tijdens interventies al heeft bewezen. En we eindigen in Seyssele. Daar wordt van nu vrijdag 25 tot en met zondag 27 september opnieuw Barrio Tilo georganiseerd op het Lindenplein. Tijdens het kermisweekend is er amusement voor jong en oud met live muziek, een dansfeest, een rommelmarkt en kinderanimatie. Nieuw dit jaar is de attractie Lambada. De organisatie is opnieuw in handen van Tom van de Pitten en Rens de Munk.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur, Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: Wel zich zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Maar daar zit een heel onzekere factor op en dat is de bewolking. Gisteren is die bewolking op sommige plekken veel te lang en veel te hardnekkig blijven hangen. En dat is een probleem dat je dikwijls ziet in het voor- en najaar. Onder hoge druk met een vochtige luchtlaag daartussen. Dan krijg je wolkenvelden waarvan het gedrag heel moeilijk te voorspellen is. En dat is ook vandaag weer zo. Vandaag zitten we weer met een zachte start van de dag. Het zuiden van de provincie, daar is het opgeklaard. In het noorden niet. En nu is de vraag van 1 miljoen weer. Gaan die wolken oplossen? Ja of nee? De verwachting is theoretisch dat ze verdwijnen. En praktisch is dat een ander verhaal. En kunnen er echt wel wolkenvelden blijven hangen tot ja, de hele dag misschien eigenlijk wel. Dus die wolken, heel moeilijk verhaal. Mogelijk blijven er ook vandaag weer de hele dag wolkenpartijen hangen. Dus dan moeten we toch eventjes afwachten hoe dat precies gaat uitpakken. Temperaturen, die zijn zeker, die worden heel erg zacht. Maxima van 21, 22, 23 graden met een zwakke, latermatige wind uit een zuidwestelijke richting. Die kan in de loop van de dag, zeker aan de kust, vrij krachtig worden. Dus ja, een beetje van alles en nog wat om toch over te vertellen. En vooral die wolken, dat is vandaag de moeilijke factor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: VBRO Plus.

0: spa's, zwemspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

0: Bel 0471 82 52 62. Of 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag opnieuw hetzelfde verhaal als vanochtend. Er zijn wolkenpartijen. De onzekere factor is waar en wanneer gaan die wel of niet voorkomen en wel of niet oplossen. Dat blijft toch een beetje een moeilijke zaak. Het is zo dat met dit soort weerbeeld je te maken hebt met wolkenpartijen die gevangen zitten onder een hoog drukgebied en waarvan het erg moeilijk te verwachten is, lossen die wel of niet op. Voor hetzelfde geld gebeurt dat wel, voor hetzelfde geld gebeurt dat ook niet. Dus ja, hier en daar kunnen die wolken echt wel hardnekkig zijn en moeilijk oplossen. Op andere plekken lossen ze dat wel op. De algemene verwachting is nogthans theoretisch dat het overal moet opklaren. Maar goed, er kan een verschil zijn tussen theorie en praktijk. Wel overal heel erg zacht. 21 tot 23 graden, dus dat is zeker geen enkel probleem. Met een geleidelijk ook wel wat aantrekkende wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Vooral aan de kust kan die gaandeweg de dag toch wel wat in kracht gaan toenemen. Met mogelijk zelfs een vrij krachtige wind om de dag te eindigen daar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Plus. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
0: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
6: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
7: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan!

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag opnieuw hetzelfde verhaal als vanochtend. Er zijn wolkenpartijen. De onzekere factor is waar en wanneer gaan die wel of niet voorkomen en wel of niet oplossen. Dat blijft toch een beetje een moeilijke zaak. Het is zo dat met dit soort weerbeeld je te maken hebt met wolkenpartijen die gevangen zitten onder een hoog drukgebied en waarvan het erg moeilijk te verwachten is, lossen die wel of niet op. Voor hetzelfde geld gebeurt dat wel, voor hetzelfde geld gebeurt dat ook niet. Dus ja, hier en daar kunnen die wolken echt wel hardnekkig zijn en moeilijk oplossen. Op andere plekken lossen ze dat wel op. De algemene verwachting is nogthans theoretisch dat het overal moet opklaren. Maar goed, er kan een verschil zijn tussen theorie en praktijk. Wel overal heel erg zacht. 21 tot 23 graden, dus dat is zeker geen enkel probleem. Met een geleidelijk ook wel wat aantrekkende wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Vooral aan de kust kan die gaandeweg de dag toch wel wat in kracht gaan toenemen. Met mogelijk zelfs een vrij krachtige wind om de dag te eindigen daar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

fiets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een brand in een woning. Het vuur woedde hevig in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw uit de woning redden, maar voor de man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaak de onzekere geopolitieke situatie, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado blijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Daar speelden al wel internationale sterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay. Clouseau zal er spelen op 4 augustus volgend jaar. Aanleiding is de 60ste verjaardag van Koen Wouters enkele weken later. Koen en Chris Wouters kondigden het concert aan in een filmpje op de website van de groep. De ticketverkoop start op 30 september. Het is een zonnige nazomerdag met temperaturen tot 20 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd overwegend droog en tot 19 graden.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Wij maken het verschil op je radio.
5: VBRO Plus.

Theoretisch moet het vandaag fors opklaren met veel zon. Praktisch zou dat wel eens een moeilijke zaak kunnen worden. En is het niet onmogelijk dat de wolken hier en daar echt wel weer hardnekkig blijven haperen. We moeten het afwachten. Het wordt wel overal zacht. Temperaturen 21 tot 23 graden met een eerst zwakke zuidwestelijke wind. In de loop van de dag sterkt die aan. En vanavond zou die zelfs tijdelijk vrij krachtig kunnen worden. Zeker aan de kust. Vanavond vannacht dan trekt een zwakke storing door. Veel wolken, een druppel zou kunnen bij zachte minima van 12 tot 14 graden. En ook morgen zijn er eerst veel wolken, die lossen dan gaandeweg wel op, maar het kan wel een tijd gaan duren met maxima die iets lager zitten, vooraande 20 graden dan. De dagen nadien houdt hetzelfde weer aan. Tot en met midden volgende week, telkens heel veel zon. Al zitten er op sommige dagen wel wolken tussen. Soms is een staartje van een storing. En vooral hele zachte temperaturen. We gaan tussen 20 en 25 graden uitkomen. Met verschillen van dag tot dag. Maar toch, het blijft ook droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De vakbonden bij luchtverkeersleiders KAIS stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om mee rond de tafel te zitten. KAIS wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: De vakbonden bij luchtverkeersleider SkyS stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om meer rond de tafel te zitten. SkyS wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salonstervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salonstervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
2: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

Theoretisch moet het vandaag fors opklaren met veel zon. Praktisch zou dat wel eens een moeilijke zaak kunnen worden. En is het niet onmogelijk dat de wolken hier en daar echt wel weer hardnekkig blijven haperen. We moeten het afwachten. Het wordt wel overal zacht. Temperaturen 21 tot 23 graden met een eerst zwakke zuidwestelijke wind. In de loop van de dag sterkt die aan. En vanavond zou die zelfs tijdelijk vrij krachtig kunnen worden. Zeker aan de kust. Vanavond vannacht dan trekt een zwakke storing door. Veel wolken, een druppel zou kunnen bij zachte minima van 12 tot 14 graden. En ook morgen zijn er eerst veel wolken, die lossen dan gaandeweg wel op, maar het kan wel een tijd gaan duren met maxima die iets lager zitten, vooraan de 20 graden dan. De dagen nadien houdt hetzelfde weer aan. Tot en met midden volgende week, telkens heel veel zon. Al zitten er op sommige dagen wel wolken tussen. Soms is een staartje van een storing. En vooral hele zachte temperaturen. We gaan telkens tussen 20 en 25 graden uitkomen. Met verschillen van dag tot dag. Maar toch, het blijft ook droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De vakbonden bij luchtverkeersleider SKAIS stoppen met hun acties op de luchthaven van Charleroi. Die begonnen vorige week woensdag. Sindsdien legden de verkeersleiders elke avond het werk neer tussen 10 uur en 8 uur 's ochtends uit protest tegen het afgesprongen overleg over nachtpremies. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om mee rond de tafel te zitten. SKAIS wil er alles aan doen om de onderhandelingen te doen slagen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt toen het gisteren op school een boterham wilde eten. Het zou gaan om een jongetje. De kleuter is ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het kind. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Na de recordprijs eerder deze week gaat er nu per liter bijna 10 cent af. Je betaalt dan aan de pomp maximaal nog €2,41 per liter. De Amerikaanse president Trump denkt er intussen aan om de uitvoer van diesel uit de Verenigde Staten stop te zetten. Dat heeft hij gezegd tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De brandstofprijzen swingen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Europa haalt een belangrijk deel van zijn diesel uit de VS. Een exportverbod zou hier dus ook voelbaar kunnen zijn. In Japan zijn nu al 9 doden geteld na de doortocht van een tyfoon. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust en veroorzaakte er aardverschuivingen en overstromingen. Wij kunnen genieten van vrij zonnig weer. Later op de dag komen wat stapelwolken opzetten vanuit het westen, maar het blijft droog. We halen maximaal 23 graden. Morgen mogen we een mix van zon en wolken verwachten en dan stijgt het kwik tot een graad of 20.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Ah, echt?
3: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
7: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
6: Dina Rodriguez.

fiets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag opnieuw hetzelfde verhaal als vanochtend. Er zijn wolkenpartijen. De onzekere factor is waar en wanneer gaan die wel of niet voorkomen en wel of niet oplossen. Dat blijft toch een beetje een moeilijke zaak. Het is zo dat met dit soort weerbeeld je te maken hebt met wolkenpartijen die gevangen zitten onder een hoog drukgebied en waarvan het erg moeilijk te verwachten is, lossen die wel of niet op. Voor hetzelfde geld gebeurt dat wel, voor hetzelfde geld gebeurt dat ook niet. Dus ja, hier en daar kunnen die wolken echt wel hardnekkig zijn en moeilijk oplossen. Op andere plekken lossen ze dat wel op. De algemene verwachting is nogthans theoretisch dat het overal moet opklaren. Maar goed, er kan een verschil zijn tussen theorie en praktijk. Wel overal heel erg zacht. 21 tot 23 graden, dus dat is zeker geen enkel probleem. Met een geleidelijk ook wel wat aantrekkende wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Vooral aan de kust kan die gaandeweg de dag toch wel wat in kracht gaan toenemen. Met mogelijk zelfs een vrij krachtige wind om de dag te eindigen daar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Plus. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim.

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten. Na reservatie.

0: sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselaren in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raamstuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laat nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten. Nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
0: Nieuws uit je regio.
3: Net over de grens met Menen in het Franse Alouin is het lichaam gevonden van een vermoorde Belg van 63. Een wandelaar ontdekte de man zaterdag aan de oever van de Leie ter hoogte van de Frans-Belgische grens. De hulpdiensten troffen het slachtoffer aan in een plas bloed. Hij had volgens de Franse krant La Voix du Nord verschillende verwondingen in het gezicht. Het parket van de Rijssel gaat uit van moord. De Franse gerechtelijke politie voert het onderzoek samen met de Belgische federale politie en het parket van Kortrijk. Ook in Menen heeft Casper van de Kastelen vandaag officieel de eed afgelegd als nieuwe burgemeester. Dat gebeurde bij gouverneur Karel de Caluwe. Van de Kastelen volgt Eddy Lust op, die om gezondheidsredenen stopte. Hij was sinds begin september al aangewezen als burgemeester, maar zijn benoeming is nu ook officieel bekrachtigd. Voor Karel de Caluwe was het meteen zijn laatste eedaflegging als gouverneur. Philippe de Ketelare is dan weer op weg om de nieuwe procureur des Konings van West-Vlaanderen te worden. Hij is de enige kandidaat die voor deze functie werd voorgedragen. De Ketelare is momenteel arbeidsauditeur. Als hij benoemd wordt, zal hij het openbaar ministerie leiden voor heel West-Vlaanderen, met afdelingen in Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne. Minister van Justitie Annelies Verlinde moet nog over zijn benoeming beslissen. Hij zou mogelijk begin november kunnen beginnen. In Ruisleden heeft de arbeidsinspectie vanmorgen een controle uitgevoerd bij slachthuis De Koster. De aanleiding was een recent arbeidsongeval waarbij een extern technicus gewond raakte aan de vingers. De inspecteurs bekeken het veiligheidsbeleid, de ongevallenstatistieken en de actieplannen. Ook minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders volgde de controle. En we eindigen luchtig in de pannen. Honderden leerlingen hielpen vanmorgen bij de verhuizing van de bibliotheek. Met ieder een boek in de hand wandelden ze van de oude bibliotheek naar de nieuwe Maurice Calmijn bibliotheek in de voormalige Sint-Pieterskerk. In totaal moesten zo'n 40.000 boeken verhuizen. De nieuwe bibliotheek krijgt ook een leescafé en een ruimte voor activiteiten. Leden zullen er dankzij een automatisch toegangssysteem tot 22 uur 's avonds terecht kunnen. De deuren openen op 4 oktober.
4: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
0: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag opnieuw hetzelfde verhaal als vanochtend. Er zijn wolkenpartijen. De onzekere factor is waar en wanneer gaan die wel of niet voorkomen en wel of niet oplossen. Dat blijft toch een beetje een moeilijke zaak. Het is zo dat met dit soort weerbeeld je te maken hebt met wolkenpartijen die gevangen zitten onder een hoog drukgebied en waarvan het erg moeilijk te verwachten is, lossen die wel of niet op. Voor hetzelfde geld gebeurt dat wel, voor hetzelfde geld gebeurt dat ook niet. Dus ja, hier en daar kunnen die wolken echt wel hardnekkig zijn en moeilijk oplossen. Op andere plekken lossen ze dat wel op. De algemene verwachting is nogthans theoretisch dat het overal moet opklaren. Maar goed, er kan een verschil zijn tussen theorie en praktijk. Wel overal heel erg zacht, 21 tot 23 graden, dus dat is zeker geen enkel probleem. Met een geleidelijk ook wel wat aantrekkende wind, die komt uit een zuidwestelijke richting. Vooral aan de kust kan die gaandeweg de dag toch wel wat in kracht gaan toenemen. Met mogelijk zelfs een vrij krachtige wind om de dag te eindigen daar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Plus. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor buste congé.
5: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
5: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Steekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
7: Wij maken het verschil op je radio.
8: VBRO Plus.

0: Dit is VBRO Radio. 24 uur per dag gezelligheid.
1: VBRO.
2: Is dit dan mijn verder leven? Niets meer krijgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4.

0: brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raam stuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laat nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten, nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselaren in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de

iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Krijgen vanavond en vannacht tijdelijk meer wolken. Zeker vanavond. En vannacht raakt het zwaar bewolkt, tot betrokken zelfs. Er trekt immers een zwakke storing door. En die storing zorgt voor veel wolken, waarbij zelfs niet uitgesloten is dat er eventueel een druppeltje regen zou kunnen vallen. Het gaat maar om een druppel, niet meer dan een druppel, maar het kan wel. De wind die waait eerst stevig door uit een noordwestelijke richting, zeker aan zee. Later zwakt die dan weer af, met minima die tegen de ochtend zakken naar een 11, 12, 13 graden. Dus wel een heel erg zachte nacht die ons staat te wachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Plus.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
7: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
8: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselaren in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raamstuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laten nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kort investeringen gebeuren in fietsinfarcten.

0: infrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten. Nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: De stad Brugge plaatst extra rattenvallen bij de werf in de Sint-Amandstraat. Nadat restaurant De Stoven had geklaagd over ratten die zelfs tot in de zaak dreigden binnen te komen. Schepen van openbaar domein Frankie de Mont benadrukt dat er geen sprake is van een plaag, maar bevestigt dat werken in de straat ratten naar boven hebben gebracht, onder meer door etensresten van arbeiders. Na overleg met de rattenvanger en de aannemer zijn bijkomende vallen geplaatst. De Mon zegt dat andere horecazaken in de buurt geen overlast opmerkten en hoopt dat de oorzaak nu is aangepakt. Op de verkeerswisselaar E40, E403 in Brugge worden in de nacht van donderdag op vrijdag asfalteringswerken uitgevoerd. Afrit 8 richting Brugge en Zeebrugge voor verkeer uit Gent en Brussel gaat volledig dicht. De werken starten om 20 uur. De asfaltlaag wordt afgefreesd en vernieuwd en er komen nieuwe markeringen. Bestuurders moeten tijdelijk omrijden via afrit 7 in Lopem en de rotonde aan Kinipolis. Tegen de ochtendspits moet alles opnieuw vrij zijn, al blijft de planning afhankelijk van het weer. Het jongerencafé Het Pauterschat is weer open. Bij burgemeestersbevel was het populaire café bij jongeren vorige week gesloten. Er zijn immers stabiliteitsproblemen met het gebouw boven het café. Uit veiligheidsoverwegingen besliste de burgemeester om de zaak tijdelijk te sluiten. De eigenaar heeft nu echter harde garanties gegeven dat de problemen aangepakt zullen worden. Tot vreugde van de uitbater van het café, die dus weer mag openen. De marinebasis in Zeebrugge verwelkomde zo pas de M941 Tournai, het tweede nieuwe mijnenbestrijdingsschip voor de Belgische marine. Het vormt een nieuwe stap in de gezamenlijke modernisering met Nederland. Eerder kwamen al de Oostende en de Nederlandse Vlissingen aan. De Tournai is uitgerust met autonome vaartuigen, onderwaterdrones en luchtplatformen, zodat het moederschip op veilige afstand kan blijven. Admiraal Tanguy Botman noemt het een cruciale stap in de opbouw van een geïntegreerde capaciteit. De Tournai is de tweede van 6 nieuwe Belgische mijnenjagers. Al is nog niet zeker of de overige schepen ook in Nederland gebouwd worden. En tot slot goed nieuws voor het Ventilus-project. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een schorsingsverzoek tegen een deeltraject van het Ventilus-project verworpen. Het ging om een omwonende die langs een geplande bovengrondse lijn woont en vroeg om een onmiddellijke stopzetting van de werken. Volgens de Raad is er geen sprake van uiterst dringende noodzakelijkheid. De start van de werken op 14 september veroorzaakt geen onherstelbare schade die een schorsing rechtvaardigt. Daardoor blijft de omgevingsvergunning van minister Jo Broens gelden en mogen de werkzaamheden doorgaan. De inhoudelijke bezwaren worden later behandeld in het gewone vernietigingsberoep. Vorige week werd wel een bemalingswerk in Lendeleden nog tijdelijk geschorst.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
4: Wat zou ik doen?
3: Gino Di Lucas en ook nog Danny Damar.

0: Bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De dodelijke woningbrand van afgelopen nacht in Roeselaren in West-Vlaanderen is mogelijk aangestoken, dat meldt VRT. De deskundige die de zaak onderzoekt zou brandversnellers hebben gevonden. Bij de brand is een man van 60 overleden in zijn bed. De brandweer kon de echtgenote van de man redden door een raamstuk te slaan. Meer dan 2600 kilometer fietspad langs de Vlaamse gewestwegen, ofwel een kwart van het totaal, voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Dat heeft minister voor Mobiliteit De Ridder geantwoord op een parlementaire vraag van Groen. Vele fietspaden zijn onvoldoende verhoogd of niet afgescheiden van de rijweg. De meeste van die zogeheten moordstrookjes liggen in de provincie Limburg. Ook in enkele grote steden, waaronder Gent, laten nog veel fietspad te wensen over. De Ridder erkent het probleem, maar zegt dat nu al kortinvesteringen gebeuren in fietsinfrastructuur tot 300 miljoen euro per jaar. In Italië heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Napels meer dan 3 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Dat zat verstopt in muren, vloeren en meubels van een appartement. Agenten vonden ook 11 luxe horloges, een aantal vuurwapens en het nodige materiaal om drugs te verhandelen. 34 vermoedelijke maffialeden zijn gearresteerd. Ze zouden deel uitmaken van de beruchte Angelino-clan. En Nederland keert na 1 jaar afwezigheid dan toch terug naar het Eurovisie Songfestival. Volgens diverse Nederlandse media gaat de overkoepelende omroep NPO zelf een deelname op poten zetten. Nadat de zenderkoepel Avro Tros had geweigerd dat te doen, omwille van de deelname van Israël en het conflict in Gaza. Op de editie eerder dit jaar in Wenen was Nederland er voor het eerst in 24 jaar niet bij. Af en toe een wolkje, maar toch vooral een aangenaam warme zon vanmiddag. Maxima klimmen lokaal tot net boven 20 graden. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk. Opening.

0: spa's, zwemspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselen bewolkt en dan tot 21 graden.
0: Nieuws uit je regio.
3: De stad Brugge plaatst extra rattenvallen bij de werf in de Sint-Amandstraat. Nadat restaurant De Stove had geklaagd over ratten die zelfs tot in de zaak dreigden binnen te komen. Schepen van openbaar domein Frankie de Mon benadrukt dat er geen sprake is van een plaag, maar bevestigt dat werken in de straat ratten naar boven hebben gebracht, onder meer door etensresten van arbeiders. Na overleg met de rattenvanger en de aannemer zijn bijkomende vallen geplaatst. De Mon zegt dat andere horecazaken in de buurt geen overlast opmerkten en hoopt dat de oorzaak nu is aangepakt. Op de verkeerswisselaar E40, E403 in Brugge worden in de nacht van donderdag op vrijdag asfalteringswerken uitgevoerd. Afrit 8 richting Brugge en Zeebrugge voor verkeer uit Gent en Brussel gaat volledig dicht. De werken starten om 20 uur. De asfaltlaag wordt afgefreesd en vernieuwd en er komen nieuwe markeringen. Bestuurders moeten tijdelijk omrijden via afrit 7 in Lopem en de rotonde aan Kinipolis. Tegen de ochtendspits moet alles opnieuw vrij zijn, al blijft de planning afhankelijk van het weer. Het jongerencafé Het Pouterschat is weer open. Bij burgemeestersbevel was het populaire café bij jongeren vorige week gesloten. Er zijn immers stabiliteitsproblemen met het gebouw boven het café. Uit veiligheidsoverwegingen besliste de burgemeester om de zaak tijdelijk te sluiten. De eigenaar heeft nu echter harde garanties gegeven dat de problemen aangepakt zullen worden. Tot vreugde van de uitbater van het café, die dus weer mag openen. De marinebasis in Zeebrugge verwelkomde zo pas de M941 Tournai, het tweede nieuwe mijnenbestrijdingsschip voor de Belgische marine. Het vormt een nieuwe stap in de gezamenlijke modernisering met Nederland. Eerder kwamen al de Oostende en de Nederlandse Vlissingen aan. De Tournai is uitgerust met autonome vaartuigen, onderwaterdrones en luchtplatformen, zodat het moederschip op veilige afstand kan blijven. Admiraal Tanguy Botman noemt het een cruciale stap in de opbouw van een geïntegreerde capaciteit. De Tournai is de tweede van 6 nieuwe Belgische mijnenjagers. Al is nog niet zeker of de overige schepen ook in Nederland gebouwd worden. En tot slot goed nieuws voor het Ventilus-project. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een schorsingsverzoek tegen een deeltraject van het Ventilus-project verworpen. Het ging om een omwonende die langs een geplande bovengrondse lijn woont en vroeg om een onmiddellijke stopzetting van de werken. Volgens de Raad is er geen sprake van uiterst dringende noodzakelijkheid. De start van de werken op 14 september veroorzaakt geen onherstelbare schade die een schorsing rechtvaardigt. Daardoor blijft de omgevingsvergunning van minister Jo Broens gelden en mogen de werkzaamheden doorgaan. De inhoudelijke bezwaren worden later behandeld in het gewone vernietigingsberoep. Vorige week werd wel een bemalingswerk in Lendeleden nog tijdelijk geschorst.
4: Wel, zeg, zo goed gezind.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag opnieuw hetzelfde verhaal als vanochtend. Er zijn wolkenpartijen. De onzekere factor is waar en wanneer gaan die wel of niet voorkomen en wel of niet oplossen. Dat blijft toch een beetje een moeilijke zaak. Het is zo dat met dit soort weerbeeld je te maken hebt met wolkenpartijen die gevangen zitten onder een hoge drukgebied en waarvan het erg moeilijk te verwachten is, lossen die wel of niet op. Voor hetzelfde geld gebeurt dat wel, voor hetzelfde geld gebeurt dat ook niet. Dus ja, hier en daar kunnen die wolken echt wel hardnekkig zijn en moeilijk oplossen. Op andere plekken lossen ze dat wel op. De algemene verwachting is nogthans theoretisch dat het overal moet opklaren. Maar goed, er kan een verschil zijn tussen theorie en praktijk. Wel overal heel erg zacht. 21 tot 23 graden, dus dat is zeker geen enkel probleem. Met een geleidelijk ook wel wat aantrekkende wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Vooral aan de kust kan die gaandeweg de dag toch wel wat in kracht gaan toenemen. Met mogelijk zelfs een vrij krachtige wind om de dag te eindigen daar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

Eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.

0: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselend bewolkt en dan tot 21 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

Vanavond, vannacht trekt een zwakke storing door. Veel wolken, een druppel zou kunnen bij zachte minima van 12 tot 14 graden. En ook morgen zijn er eerst veel wolken, die lossen dan gaandeweg wel op. Maar het kan wel een tijd gaan duren met maxima die iets lager zitten, vooraan de 20 graden dan. De dagen nadien houdt hetzelfde weer aan. Tot en met midden volgende week, telkens heel veel zon. Al zitten er op sommige dagen wel wolken tussen. Soms is een staartje van een storing. En vooral hele zachte temperaturen. We gaan tussen 20 en 25 graden uitkomen. Met verschillen van dag tot dag. Maar toch, het blijft ook droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels

0: kon de politie al wel één minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselen bewolkt en dan tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De stad Brugge plaatst extra rattenvallen bij de werf in de Sint-Amandstraat. Nadat restaurant De Stove had geklaagd over ratten die zelfs tot in de zaak dreigden binnen te komen. Schepen van openbaar domein Frankie de Mont benadrukt dat er geen sprake is van een plaag, maar bevestigt dat werken in de straat ratten naar boven hebben gebracht, onder meer door etensresten van arbeiders. Na overleg met de rattenvanger en de aannemer zijn bijkomende vallen geplaatst. De Mon zegt dat andere horecazaken in de buurt geen overlast opmerkten en hoopt dat de oorzaak nu is aangepakt. Op de verkeerswisselaar E40, E403 in Brugge worden in de nacht van donderdag op vrijdag asfalteringswerken uitgevoerd. Afrit 8 richting Brugge en Zeebrugge voor verkeer uit Gent en Brussel gaat volledig dicht. De werken starten om 20 uur. De asfaltlaag wordt afgefreesd en vernieuwd en er komen nieuwe markeringen. Bestuurders moeten tijdelijk omrijden via afrit 7 in Lopem en de rotonde aan Kinipolis. Tegen de ochtendspits moet alles opnieuw vrij zijn, al blijft de planning afhankelijk van het weer. Het jongerencafé Het Pauterschat is weer open. Bij burgemeestersbevel was het populaire café bij jongeren vorige week gesloten. Er zijn immers stabiliteitsproblemen met het gebouw boven het café. Uit veiligheidsoverwegingen besliste de burgemeester om de zaak tijdelijk te sluiten. De eigenaar heeft nu echter harde garanties gegeven dat de problemen aangepakt zullen worden. Tot vreugde van de uitbater van het café, die dus weer mag openen. De marinebasis in Zeebrugge verwelkomde zopas de M941 Tournai, het tweede nieuwe mijnenbestrijdingsschip voor de Belgische marine. Het vormt een nieuwe stap in de gezamenlijke modernisering met Nederland. Eerder kwamen al de Oostende en de Nederlandse Vlissingen aan. De Tournai is uitgerust met autonome vaartuigen, onderwaterdrones en luchtplatformen, zodat het moederschip op veilige afstand kan blijven. Admiraal Tanguy Botman noemt het een cruciale stap in de opbouw van een geïntegreerde capaciteit. De Tournai is de tweede van 6 nieuwe Belgische mijnenjagers. Al is nog niet zeker of de overige schepen ook in Nederland gebouwd worden. En tot slot goed nieuws voor het Ventilus-project. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een schorsingsverzoek tegen een deeltraject van het Ventilus-project verworpen. Het ging om een omwonende die langs een geplande bovengrondse lijn woont en vroeg om een onmiddellijke stopzetting van de werken. Volgens de Raad is er geen sprake van uiterst dringende noodzakelijkheid. De start van de werken op 14 september veroorzaakt geen onherstelbare schade die een schorsing rechtvaardigt. Daardoor blijft de omgevingsvergunning van minister Jo Broens gelden en mogen de werkzaamheden doorgaan. De inhoudelijke bezwaren worden later behandeld in het gewone vernietigingsberoep. Vorige week werd wel een bemalingswerk in Lendeleden nog tijdelijk geschorst.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
3: Wat zou ik doen?
1: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

0: Bel 0471 82 52 62. Of 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be. Nederlandstalig, echte vrije.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jongeman vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste 1 messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel 1 minderjarige oppakken. Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M, het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselen bewolkt en dan tot 21 graden.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: thuiszorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Sta natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Ook ons land zal volgend jaar weer deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft dat beslist na intens overleg met Songfestivalorganisator EBU. Volgens de openbare omroep wil de organisator de liedjeswedstrijd in ere herstellen en verdient dat een kans, maar houdt dit geen goedkeuring in van wat in Gaza gebeurt. De socialistische vakbond ACOD noemt de beslissing een schande en heeft al gezegd dat ze met haar leden een boycott plant om de uitzending te beletten. Eerder vandaag besliste ook de publieke omroep in Nederland om weer een deelnemer te sturen. Diverse andere landen twijfelen nog omwille van de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is een jonge man vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. Hij kreeg tenminste één messteek in de borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is hij niet meer in levensgevaar. De steekpartij volgde op een gevecht met meerdere betrokkenen aan de voorkant van het treinstation. De aanleiding voor het incident is nog niet uitgeklaard. Inmiddels kon de politie al wel één minderjarige oppakken.

0: Bij Space Apps in Zaventem is het prototype voorgesteld van de Love Me M. Het eerste Belgische robotwagentje dat naar de maan gaat. Over 3 jaar mag het mee met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Het prototype weegt zo'n 20 kilo en kan evenveel gewicht aan materiaal meenemen. Ook de besturing van het wagentje zal gebeuren vanuit het controlecentrum in Zaventem. En aan het Steen in Antwerpen is vanmiddag de 1000ste riviercruise van het toeristische seizoen aangemeerd. En dat is een record. Door de nog altijd lage waterstanden op de Rijn moesten heel wat schepen de voorbije maanden hun route aanpassen en nieuwe bestemmingen zoeken. En Antwerpen blijkt daarbij een van de meest geliefde alternatieven. Volgens het stadsbestuur zal die populariteit op lange termijn ook positieve gevolgen hebben voor lokale economie en toerisme. Stilaan iets meer wolken en later op de avond lokaal kans op een enkele regenbui. Morgen wisselen bewolkt en dan tot 21 graden.
1: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

0: Bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salonstervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salonstervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
0: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
2: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be. Nederlandstalig, echte vrije...

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Er is een verdachte opgepakt voor het schietincident in Lebbeke in Oost-Vlaanderen afgelopen zondag. Een jongeman van 18 reed op zijn bromfiets naar huis toen iemand hem de weg versperde. Nadat hij de man ontweek, is de jongeman in de rug geschoten. De verdachte is een man van 22. De raadkamer beslist vrijdag of hij langer aangehouden blijft. Voorlopig is onduidelijk of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. IKMB Belgium is failliet. Het callcenter verzorgt klantrelaties van firma's en verloor met Total Energies onlangs een grote klant. Een bedrijf uit dezelfde groep neemt nu de activiteiten over, maar toch sneuvelen 88 jobs op de beide vestigingen in Sint-Truiden en Luik. Het management blijft wel behouden en zegt dat ze nieuwe kansen ziet in investeringen in onder meer artificiële intelligentie. De vakbonden noemen die gang van zaken ongehoord en vinden dat de sociale dialoog geen kansen heeft gekregen. Het Britse leger gaat een speciale eenheid creëren om Britse satellieten te beschermen tegen vijandige bedreigingen. De eenheid zal werken met geavanceerde technologie. Volgens het Britse ministerie van Defensie is de ruimte nu eenmaal oorlogsgebied geworden en moet het land zich aan die situatie aanpassen. Vorige week nog liet ook Defensie in de VS weten dat het wapens in de ruimte heeft. De nieuwe eenheid is deel van de ruimtestrategie van de Britse regering. Leverleider Andy Burnham trok daar onlangs 9 miljard euro voor uit. In de Women's Champions League voetbal komt OH Leuven goed weg. Het speelde thuis 0-0 gelijk tegen AS Roma, maar het scheelde geen haar of het werd toch nog 0-1. Al diep in blessuretijd miste Roma een penalty via Pandini. En zo blijft OH Leuven AS Roma in bedwang houden. Het speelde vorig seizoen ook al eens 1-1 in de Champions League. En de medailledroom van de Red Dragons op het EK volleybal in Turijn is voorbij. De Belgische volleybalmannen verloren een duur bevochten kwartfinale tegen Slovenië in 4 sets. Teamcaptain Sam Darro viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Mogelijk heeft hij een scheur in de adductoren opgelopen. Na een bewolkte maar vrij zachte nacht met minima rond 14 graden begint de dag met wat mistbanken. Daarna zonnig en tot 21 graden in het centrum.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Cultura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Cultura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven

0: en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Turafan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: kwam laatst terecht in een herencafé. En weet je wat een van die heren toen zei?
1: Oh, ik zag je laatst, Ria. Je had niet veel aan.
0: Oh, in de blad.
1: Mag ik daar vanavond bij jou eens op slaan?
0: Zeg,

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

fiets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: jongeman van 18 reed op zijn bromfiets naar huis toen iemand hem de weg versperde. Nadat hij de man ontweek, is de jongeman in de rug geschoten. De verdachte is een man van 22. De raadkamer beslist vrijdag of hij langer aangehouden blijft. Voorlopig is onduidelijk of verdachte en slachtoffer elkaar kenden. IKMB Belgium is failliet. Het callcenter verzorgt klantrelaties van firma's en verloor met Total Energies onlangs een grote klant. Een bedrijf uit dezelfde groep neemt nu de activiteiten over, maar toch sneuvelen 88 jobs op de beide vestigingen in Sint-Truiden en Luik. Het management blijft wel behouden en zegt dat ze nieuwe kansen ziet in investeringen in onder meer artificiële intelligentie. De vakbonden noemen die gang van zaken ongehoord en vinden dat de sociale dialoog geen kansen heeft gekregen. Het Britse leger gaat een speciale eenheid creëren om Britse satellieten te beschermen tegen vijandige bedreigingen. De eenheid zal werken met geavanceerde technologie. Volgens het Britse ministerie van Defensie is de ruimte nu eenmaal oorlogsgebied geworden en moet het land zich aan die situatie aanpassen. Vorige week nog liet ook Defensie in de VS weten dat het wapens in de ruimte heeft. De nieuwe eenheid is deel van de ruimtestrategie van de Britse regering. Leverleider Andy Burnham trok daar onlangs 9 miljard euro voor uit. In de Women's Champions League voetbal komt OHA Leuven goed weg. Het speelde thuis 0-0 gelijk tegen AS Roma, maar het scheelde geen haar of het werd toch nog 0-1. Al diep in blessuretijd miste Roma een penalty via Pandini. En zo blijft OHA Leuven AS Roma in bedwang houden. Het speelde vorig seizoen ook al eens 1-1 in de Champions League. En de medailledroom van de Red Dragons op het EK volleybal in Turijn is voorbij. De Belgische volleybalmannen verloren een duur bevochten kwartfinale tegen Slovenië in 4 sets. Teamcaptain Sam de Roo viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Mogelijk heeft hij een scheur in de adductoren opgelopen. Na een bewolkte maar vrij zachte nacht met minima rond 14 graden begint de dag met wat mistbanken. Daarna zonnig en tot 21 graden in het centrum.
1: Nederlandstalig, echte vrije radioliedje.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.